dan voer. Jeet man stond en frintelt, hij zei tripste op zo'n nap. Hij checkt ze brom, zoals ik verstond en schlies uit met een kop. Dan zit hij zo'n lofschap, kauf mijn schwert nals. Hij was even nemend en hij flecht in nu al zelst. De vongen aan te pochen, dat van boven zit het schmak. Menschen zit no eimschen, de handelt zij a drok. Menschen zit no eimschen, de handelt zij a drok. Jeet man wie on Holland, hij zit spring morfen zo'n schap. Hier is dien vol charm en hij kevt me op de lap. Hij zei, dat is gewoon niet schlimm, today der springst du uit. Dan vliegst du ze zijn Odler met een grote zeichne tuut. Ik weet nog te deze dag niet wat mij heeft regiert. Ik kroop en dat steek lofschap.

Amagos. Zad me dool, maar die zei ze niet bezit een Amagos. Knaas wie een brover, hij stond er op de vlecht. Ik zat in Zweden, zat en ik wondert wat het jeeft.

Imagine fluent notice on. Het als bloed me nog opvalt, dat jetje gewoon is dom. Ik hangs me zo fresh, al is me diesel zo de kop. Ik check nog rof no mine feit, die chimen nog niet op. Ik check nog rof no mine feit, die chimen nog niet op.

0: Kandaksha Programm, wo wir wieder seinen Wortpeiter sagt von Vogat mit Sinnwort handeln, besonders der Sinn von falschen Lehren. Er braucht Sodom und Gomorra im Alten Testament und auch der Engel, den Gott mit dem Diebeltopf vom Himmel Rutschstad zum Beispiel. Ich lade euch nun weiter alle ein, angeschaut zu bleiben, nur das Programm aufmerksam zu hören, zu seinen Wortebibel und von der Warte zu lehren haft von, wo Gott mit Sinn von falschen Lehren handeln, die im Alten Testament und auch eine Zukunft wird. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel und bete, dass dein Wort nun macht klar dargestellt worden, so dass du dort machst sehen können, zu jeder Torhörcher. Amen. Hier ist Vater Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Der zweite Kapitel von Petrus in zweiter Brief ist ein wunderschönes Kapitel. Das ist ein Kapitel, das von der falschen Lehre redet, das in die Kirche kommen wird. Die falsche Lehre wurde diese falsche Lehre in anbringen. Gott wird all die falsche Lehre, und sonne die Anfalle Rechte. Ich will von da an den fünften Vers anfangen, in 2. Petrus, der 2. Kapitel. Aber da sind erst etliche andere Sachen, die ich untersuchen will. Hier hat Petrus uns drei Vorbilder gegeben. In diese Vorbilder wird er uns wiesen, dass in der Vergangenheit hat Gott so eine Sache gerecht, und er wird dort auch weiter tun. Dit sind so eine Sache in Menschen, die anrecht sind und eine falsche Religion haben. Hier heeft Petrus ans die Grundlage. Erstens wäre der Engel, der sich gegen Gott stalde. Wann Gott nicht die Engel, die gesündigt hatte, schont. So sagt 2. Petrus, der 2. Kapitel 4. Vers. Wir weten nicht sehr viel von der Sache. Doch es wird zum Wundern in Offenbarung, der 12. Kapitel 7. Vers. Und da wir zurück im Himmel, Michael und seine Engel, mögen zurück mit dem Drache, und der Drache schreit mit seinen Engel. In der Vergangenheit, vermutlich, wir da ein Abruhr gegen Gott. Ein Engel, den wir von dort kennen, aus Sotan, der Diebel, und der auch ein Drache ist genannt, wir die Leider, die dit vor dich bracht. Sotan hat viel Nomes. Er ist ein Schummler. Er ist die Ule Schlang. Er ist von Anfang ein Lägner gewasst. Dit ist die Kreatur, die jägen Gott jink und wohlarm verstehte, und viel Engel jingen mit am mit. Adelje von die Engel sind von doch mit Soten, wills die Appenbohrung sagt, dass Söhne, die mit Soten sind, wurden mit am rückgeschmitten worden. Dort ist hier ein klar gemacht, dass diese Engel sind in dort Gefängnis, und die wurden dort sind, mit Gott anrechte wort. Gott haft all gesagt, dat die schuldig sind, en dat luert bloos bet Gott seine Tiet door is. Gott wordt dem Dievel met die Engel entschluten. So als ik al vorher gesagt ha, door sind veel böse Fiende in onze Welt ramranen. Wie tjane die nicht met onze Uge, aber die sind door, en die ha nischt godet im Sinn. Paulus seht in Epheser saß, dat wie matte dat ganze Kriegsgeschirr van Gott nehmen, so dat wie wader stone kennen an dem bösen Tag gegen diese bösen Fiend. Wir müssen uns ab dem Herr Jesus in seine Macht verloten, nicht an seine eigene Kraft. Nun 2. Petrus, der 2. Kapitel, der 5. Vers. In der Ole Welt nicht schon und bewahrt Noah den 8. Mann, der in Gerechtigkeitsprediger wir, und brachte Überschwemmung über die gottlose Menschen. Nu ist die Geschichte von Noah für uns. Nu, wann he hier sagt von Noah, dat he de 8. Mann wir, en je Gerechtigkeitsprediger, dann meint dat, dat da wäre 7 andere, en he wäre de 8. Also wäre da 7 andere, die ook gerecht wäre. Dat meint dann Noah, seine 3 Sehns, ihre Frues, en Noah, seine Frau. Da wäre bloß 8 Menschen, die durch die Überschwemmung gerecht werden. Dat geeft uns ne Idee, wo sämtlich die Welt zu der Zeit wir. Wir weten nicht, wie viele Menschen auf dieser Erde wären. Aber bloß 8, die gereicht wären? Dort kann ein Mensch kaum verstehen. Aber dort ist, was die Schrift sagt. Das beweist uns, dass Gott hat zu jener Zeit ein Urteil auf dieser Welt gebracht. Noah wir in Gerechtigkeit spreken. Wat meint dat? Dat meint einfach dat in die tijd wir door een oproer jegen God. Mensen leefden zo als van dat geen gezaad wir. De gedanke en inbeelding van die lied wir bloos dat bezig. De eentje die gerecht werden, waren Noah en zijn familie. Hij waren de lied dat God aanrechten wordt. Maar ze harchten niet. Wil ze niet harchten, bracht God de overschwemming op de aarde en Noah zijn tijd. Dat bracht een eng tojane welt die ganz en kort Godlos via. God kan bloos één man en zijn familie verschonen, wil ze God zijn gerechtigheid aangenomen houden. Een mens kan zeer goed zijn. Dat wanneer zo'n verhältnis aanhouden wordt, dan wordt de ganze welt bald zo veredeld zijn, dat God aan wordt rechten maten. Wanneer niet, dan wordt door voor geen mens een radung zijn. In werkelijkheid, zo'n gerecht houdt de toekomst in zin. Dat bewijst ook dat God een grote vlee en acht houdt voor dat mensenleven dat hij erschaft houdt. Nu, voorts na de overschwemming, geeft God de mensen een verordening. De oorzaak weer dat mensen willen ohne gezaads leven en zijn gezaads breken. God geeft zo'n ordening, zodat hij dat godloze leven afcharten kan. God zegt aan, zo'n mensen die een mens zijn bloot vergeten, van man zal zijn bloot ook uitgegoten worden. Daar is nu en aan zijn evendeel gekomen, waar lied en weerdweikselbrukken jegen de dodes stroof. De zaaier dat de Bijbel zegt, du zalst nicht marden. Nu dan, du zalst nicht marden is gemeend voor een mens die een haas en zijn hart haft tegen een andere mens. Hij bewijst zijn haas en oeien wanneer hij een gelegenheid ziet de mens dood te slonen. Zo'n mens is een marder. God haft een regering die volmacht gegeeft een mens om te brengen wanneer hij een andere mens zijn leven haft weggenomen. Waarom? Ik wil haar dat du zast heren wat ik nu zeggen wil. Harch behutsam, du hast nicht veel acht van mensenleven wanneer du een verbreker en merde gone laatst ohne stroof. De haft een andere mens zijn leven weggenomen. Aber du warst veel acht en wird van mensenleven bewiesen wanneer du warst dat leven van een merde wegnemen. Dit is de plicht dat de regering haft. Een merder heeft een andere mens veracht, wils hij nou ziek en dam is. En deze tijd denken veel lied dat de verbreker heeft dat zeer slim. Zij hebben zeer veel medelijd met hem. Die zeiden dan, hij is een mens, en wie willen zijn leven niet van hem wegnemen. Aber, hij heeft een andere mens zijn leven weggenomen. Wie hebben in veel steden nu veel rechter die week hortig zijn, en doorwegen zijn zoveel verbreken even deel. Wie zijn nu weer afgekomen van God zijn woord? En steden waar lied den dodes stroof rutje wilt houden, door haar atelje dat waren triggen en je wilt. Door zijn over steden waar dat meest aanmerkelijk is dat te bedwingen. Waarom? Door zijn zoveel godloze leider die dat niet invieren. Die tjanen God niet. De weten niet wat God zijn plan en programma is. De leven dat wanneer ze met een verbreker mild zijn, dan hebben ze er arbeid gedaan. De uitval daarvan is dat de verbreker zijn dan op onze gassen en een steed dat ze in een gevangenis zijn. Daar zijn veel nabeschaften waar de lied en angst leven. De hebben fijne heimen en ze weten dat door zijn verbreker die er zaken stelen willen. De rijba, de merda, zijn niet in een gevangenis, die zijn op onze gossen. Wie worden niet respect voor mensenleven bewijzen, wat wie de verbreken in een gevangenis besluiten, mijn vriend. Nu, dat weer zo en nou is in de tijd, maar dat weer zo'n welt als wie nu ook ha. God bracht zijn recht op jane welt, nu hebben we een welt die al meest kapot is. Wie hebben een nation waar veel zupe, een nu merde, een deef, ramgone en aanhoelen met erre beze woeken. Hoe is dat mogelijk dat wie zo wiet weg van een zittelijke leven zijn gekomen? En veel hechere leeranstalten wordt zittlichkeit nicht vergebracht. Dat is nicht nedig, zeiden die professoren in zo'n schule. Dat is nicht die zin, zeiden ze. Die leven dat van een kind wordt beleerd worden, dat is alles wat aan veelt. Hij brukt niet, zei ze, geleerd worden in zittlich het leven te leven. Wanneer du te streng met een kind bist, zei ze, dan wordt je dat kind beschädigen. Wanneer dat kind irgend wat kan doen, ohne dat hij verantwoordelijk is, mijn vriend, dan hast du een probleem. Dan, wat wordt je daar met doen? Dat kind wordt abwassen en wordt een dief of een merde of een verbreker worden. Een mens zijn hart is de herkunft van zo'n gedanken en woorden die ekelhaft en hasselijk zijn. Jezus zei dat een mens is in zijn hart aanrein. De goede en jettelijke dingen moeten geleerd worden. De jettelijke dingen komen van God zijn woord. Maar wanneer God zijn woord niet geleest wordt, dan is dat ook niet mogelijk zittelijkheid te leren. Dit moet in onze heimen, in onze goor en onze kerken vlietig gedaan worden. De aanbetierde wereld moet een regering hebben die verantwoordelijk wordt zijn toe aan. Wanneer dat niet passiert, dan wordt die nation te grond gebracht worden. Dat is nummer 2.

nu nummer 3, de zaaste farge. En bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, der geen amschmieten en bedaakt aan met oos. En moek aan een bispel voor al zonen, die zich vernemen en godloos het leven te leven. Nu Sodom en Gomorra zijn een verbeeld van dat vlees, de oude natuur. Dit is nu de zaag en woont hij ans wel in dit kapitel aan je rechter. Dat is niet een schijn het beeld, vriend. Du en ik hebben een oude zintelijke natuur. Wanneer deze natuur zich bewijst, dan is dat ekelhoofd, wat godloos is en wat haastelijk is. Mijn vriend, dat is niet mogelijk in je zaads en in te brengen, dat zij een woord dat zin draagt is, en daarbij proeven te bewijzen dat je zaads naar eer te zin gebracht heeft. Dit is zo voor alle zin, vallens, wanneer we van jongensschande reden. God heeft gezegd dat wanneer we zeggen dat wat goed is, is slecht, en wat bezig is, is goed, dan wordt God zijn mensen verloten. Dat is wat God zijn woord zegt. Wanneer we dat niet willen aannemen, dan moeten we wellig zijn den uitval aan te nemen. Wils wie lind zijn geweest, en ha even dit gefrinteld, wassen zijn werken, en brengen lied en die diensten in, en dichter bij God zijn recht. Oba, wanneer we worden God zijn woord leven en heden, dan worden we van dat bezit loskomen. De Heilige Jezus kan zijn vrucht en ons leven voor zich brengen, wanneer we aan worden loten en ons leven regeren. Ik heb briefje gekregen van elderen die niet weten wat ze met hun jonge lied doen zullen. De jonge lied zijn in de hechere leer aanstalten geweest, en daar hebben ze de zintelijke wei aangenomen en haar er zittelijkheid aan zee gelegd. De elderen zijn verzocht. Zoals God met Sodom en Gomorra gedaan heeft, zo wordt hij ook zijn recht op deze zin en onze tijd endlich brengen. Nu in de steden Sodom en Gomorra woont daar een man van dem we wat uitvingen willen. Ik wil dit nu lezen van Petrus zijn brief, en dat is 2 Petrus, dat 2 kapitel, de 7e en 8e vers. Een raad dem je rechte lood, die bedreigt weer even de godloze en aan je rechte wandel. Dan de gerechte man die mank aan leeft, zijn ziel wie je kweelt, even als je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Dat woord dat hier interessant is, is je kweelt, of plogen. Dat zegt niet alles dat Petrus hem zin houdt. En dat Griechische Nieuwe Testament brukt Petrus een woord dat deze mening heeft, te meid worden met rake arbeid, gans verbruikt met zware arbeid. Dat meent bedreigd en je kweelt worden met dat wat bezig is. Lied heeft verschillende wegen andere lied te kwelen. Lied doen dit zodat ze worden zonen nodig krijgen als ze willen haar. Dit is wat meermaal gedaan wordt wanneer soldaten van een gevangene wat willen uitvingen, waar de vriend is en wat hij doen wil. Dat is ook wat dit woord hier in zin heeft. Des man lood, die in Sodom woont, zijn ziel wie je kweelt, wilst er zoveel zin in Sodom weer. Wanneer ik deze geschicht in 1 Mose lees, dan krijg ik niet de indruk dat lood zo'n gerechte man weer. Wanneer ik de geschicht lees, dan kom ik naar de entschluss dat lood te weet ging als hij naar Sodom trok en door zijn familie verloor. Als God zijn recht op de steden bracht, kan Lot zijn dachten met hem eruit brengen. Ober dan weer door meer zin als de dachten kingen hadden derg ervoerder. Also, wanneer Petrus niet had gezegd dat Lot een gerechte man weer, wordt wie dat niet leven. Waarom is dit hier erwähnt? Dat is voor ons een voorbeeld. Wanneer we worden im hemel zijn, worden er twee overraschingen zijn. Eerstens, daar waren lied niet door zijn, die we dachten worden door zijn. En tweedens, daar waren zo'n lied door zijn, die we niemals dachten worden door zijn. We dachten niet dat ze waren geboren waren, als we op deze aarde waren. De oorzaak is dat zo'n mensen hadden niet een goede zeichnis, während ze op deze aarde waren. Ik leef niet dat Lot een zeer goede zeichnis en Sodom had. Du weet dacht dat als de engel kwamen, en zeiden dat Sodom en Gomorra worden vernicht worden,
dat hij niet gonen wil. Aber hij jengt naar zijn schwierzins en zegt aan, ik haf een gatje hier, hij wordt deze stad vernichten. Komt met mij, wel wie schwind wegrennen. Aber die schwierzins leefde am nicht, ze lachte am uit. Zetst du, ik leef, ze leefde am nicht, wils hij weer nicht een goede zeugnis je was. Wann ik bloos dat eerste Bibelboek, eerste Mose, had, dan word ik moeten zeggen dat Lot nicht im Himmel en dan je komen weer. Aber dat kon ik nicht zeggen. Petrus zegt, een raad, dem je reicht am on. Wie weet je dat die Engel nemen aan, zijn twee dagen, zijn vrouw, bij de hand en bracht aan uit Sodom Ruud. Wie weet ook dat zijn vrouw terugkijkt en sterft door. Lot weer je reicht. Zijn ziel weer kwijt over dat je zaadsloos het leven en Sodom. Hij weer je reicht. Hij weer je reicht voordicht. Wils hij vertrouwt zich op God zoals Abram had. Hij en Abram weer verwoond. Des man Lot had zijn vertrouwen op God. Aber hij leeft niet zo'n leven als Abraham geleefd had. Abraham weer een zeugnis tot de ganse wereld. En de heilige schrift staat Lot als een van de heilige, hij weer een gerechte man door zijn geloven. Zijn leven en Sodom verstreed alles wat hij geleefd. Hier op deze eerd had hij geen vrede. Dat is interessant, want we lezen dat hij weer je twijlt over je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerde. Denk hem al hoeveel draak die man heeft geheerd. Ik leef niet dat een kind God zal jemels aan draakje Jenoba aandeel nemen. Draakje Jenoba wordt een mens nu een draakje leven drieven. Daar is hier nog meer dat we leren kennen. En dat is vielleicht dat raadste. God, deeg dem engel, zegt te Lot, du moetst van deze stad eruit gaan, ik kan deze steden nicht vernichten, wat du weich bist. Nu, tot dezelfde tijd, weich van Sodom en Gomorra, wie da een man benome Abram. En hark, hij deed Lot nicht kritiseren, hij bed voor hem. Weetst du, dat is ook een goede opgave voor ons. Ik ha een vriend, die ook een predje is. Hij heeft trouble en neemt dat hij alles en allemaal kritiseert. Stoot trek traffic aan en hij kritiseert een uitgetekende Bibelleraar. Ik heb veel acht voor deem leraar en weet dat God hem machtiglich gebruikt heeft. Als mijn vriend deem leraar kritiseert, vroeg ik hem, als ik hem in zijn ogen gecheckt, hast du jemals voor hem gebet? Hij wordt ganz rood en je zegt en zegt dat hij houdt niet voor hem gebet. Ik zeg, en er steht dat du am kritisieren zus, zus du voor hem beden. Besonders wilst du gelijst dat hij aanrecht is. Nu hier is Abram, die voor Sodom bet. O God, wann de 50 gerechte en Sodom zijn, wirst du alle vernichten, de gerechte met de beze? Hij wil niet hebben dat Lot zal met de anderen aankomen. Abram bleef met zijn vrouw, wat hij betient hem. Hij wist niet of Lot een gerechte man weer. Aber hij weer. God bracht hem uit Sodom uit, eer hij de steden verbrand. God zei, hij kon niets doen, wat Lot van de stad weg weer. De engel zei, dat ze zullen schwind uit kunnen en niet terugchecken. Lot zijn vrouw checktrekken wordt zo als een ronde stander van zalt gemaakt. Adel je woorden vielleicht zeggen, dat is vreemd. Bloos wil ze haar teruggecheckt. Dat is zeer mogelijk dat ze niet wil Sodom verloten. Tjapelijk wie ze op den Stich, die van Sodom weging, aber en er hoort wie ze nog en Sodom. Ze hadden verlangen voor die dingen, die ze nu verloten moest. Ze kon dat niet begrijpen, dat God die stad werkelijk vernichten wordt. Nu wil ik met die van die tijd reden, van Jezus Christus, wordt voor alle Christen terugkomen. We worden ogenblikkelijk weichzinnig van hier op deze eerd, en worden dem Herr Jezus en de laft trafen. En dan wordt hij ons naar hemel nemen. Zogar zonen die zwak en erchristlich het leven zijn. Zonen wordt hij niet op deze eerd laten, oh nee. Wanneer dem Herr Jezus aangenomen hast als dien heiland, dan kanst du ook de verzekering ha, dat du ook worst uit deze wereld uitgenomen worden en de entrekking. Dit is nog een wunderschönes Beispiel,
dat Jezus Christus zijn tjoek niet wordt deeg die triep zal gaan laten. Die triep zal als een tijd die op deze eeuw komen wordt, wanneer de antichrist wordt die mensen beschommelen die niet waardig geboren zijn. Ober God wordt aan rechten. Nu wil ik nog één vers bekijken. Tweede kapitel de 9e vers. De Heer weet hoe hij de rechte uitverzekering eruit raden kan over de godloze verdacht je recht houden, tom strofen. Hier zegt Petrus dat de Heer weet hoe hij de rechte uitverzekering eruit raden kan, uitverzekering of een proef. Door als een die wordt zei, ik leef Jezus Christus in het tjoek, wordt echt de triep zal tijd gaan. Ik word over zei, God weet hoe hij zijn ene kinge wordt raden. Du weet niet hoe, ober God weet hoe. God weet ook hoe hij wordt aangereicht aan zijn zaten, wat in je rechtsdag komen wordt, wanneer de godloze worden gestroofd worden. God weet de onderscheid tussen de gerechte en de godloze. Ik weet dat niet. De wet en dat aankruid was er vandaag toop. God zegt dat we zullen zo'n tocht laten, bij toop was er laten, om eng wordt God dat uiteen brengen. Ik ga niet zeggen grote zorg over dat aankruid. Ik wens dat we niet zoveel aankruid, dat jo. En zijn tijd wordt God dat uiteen nemen, wanneer zijn kinderen wordt naar huis nemen. God zijn woord wordt nu verspreid, en daar zijn veel, die dem Herr Jezus nog volgen en aan gehoorzaam zijn. Daar zijn andere die dem Herr Jezus nog niet aangenomen hebben. En wanneer du een van den bent, dan wil ik die nu krijgt, aanparren dat du dat nu deest. Du weet niet hoeveel tijd du nog hast. Nu mij dat nächste Mal Gottes zegen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwisatum Friedmat Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

0: met 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankzij voor hier aanschouwen naar dit Mom to Mom program. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop dat je alle een gouden ontvang gehad en dat de kinderen een gouden ontvang gehad ter de schooltijd. Hopelijk han je een tijdplan kunt aanstaan door en als het nu een beetje lichter van een maat tijdje afstoen en al die middagsrijd merken en vielleicht kinderen vieren en al dat onder het worden moet je met bekampt.

de vandaagse geschiedenis van vriend vriend worden. Het was april 1942. De Tweede Wereldoorlog was vol om gaan. Jack was een van de Amerikanen en hij was ook een armoe in Duindor. Nu had hij hier zo weer overvallen worden van de Japaner. De hadden bij een zoja veel schip kapot gemaakt. De hadden zo veel slemmete ongerecht. Nee, zei de Amerikanen, dit lot we op ons niet zetten. Dit wou we den Krieg tolen. Wer van jund jongens is mutig? Wer van jund truut zich en wordt den de Krieg tolen? Jack heeft voets de hand. Dit wil hij. Jo, wann hij van zijn land wat tönen kon, dan wil hij dat tönen. Dan zei de commandeer, Sir Jack, dat Flugzeug staat rood. Du kost dat nemen, dat is ook al beloede. Dat is ganz vol bomben. Schmied erop, Eva Japan en Eva Doi Arte van China wint de Japaner al eingenomen hebben. Jack wist dat. Dit was een schwere opgave wat hij dort nam. Aber hij freut zich op dit te doen. Ossie, wo wir Japan flog, schmeute immer weiter Bomben rauf. In Zeit wird vergrößert dort Unrechte dort. Wird dort vier dort gauf. In wird dort alles verfliehen dort. Hei hat ne Kort, wo hei soll welche raufschmieten. In dort dort hei auch. Hei wien nur 13 Stunden in der Luft. Hij zegt dat hij niet meer veel benzine had, maar hij vloog nog weer. Dan op eenmaal knalde het. Zijn vliegtuig weer ongeschoten worden. Oh, hij wist dat. Hij wordt voet erop vliegen. Schwin nam hij zich in vol charm en liet zich erop vallen. Hij hoopt bloos dat hij nu niet kwam naar de vriend. Dat hij daar kwam en onge aard van China erop, want de Japaner nog niet ingenomen hadden. Wees de Chinezen weer ganz vriendelijk te eind. Met den weer zo typ. Jene Japaner. Ze hoopt hij zo dat hij doorhoofd kwam. Wie weet eens wat hij alles dacht als hij door zijn hoofd vloog. Als hij gedacht heeft aan den Buurhof op wanneer hij opgewassen weer. Eder als hij dacht aan zijn eltern. Eder wat aan alles dat hem kop jent. Aber ooit weet wie hij dacht. Wat is met mij, waar ik nu ohne niet meer levendig aankom? Waar kom het aan, wanneer ik dood zie, waar ik ohne aankom? Is er mij wat passiert? Hij wist dat. Dat immer, wanneer zijn mama had verzocht wat te vertellen uit de Bibel, dan zei hij, Mama, hier dan met op, dit is wat voor alle mensen. Dit wil het alles gewoon niet horen. En zo moet hij zijn mama immer stellen.

Hoi eens wieder, dan zag hij een paar soldaten. Hoi een bij den bij een voice op zich en zei: Eet je Americana? Wat zei je, vriend of fiend? Zei je Japaner of Chinezen? Chinezen, Chinezen, zei de zoi. Oh, dan weer hij leidlich. Aber hij wist niet dat het hier gelogen had en dat een van den beiden voets verschwunk en een paar minuten kwam met een schuif andere soldaten terugkwam en aan vast nam. Die brachten hem aan deze avond ook nog een gevangenis nennen. Bunken hem de ogen toe, bunken hem de heen in de voet, sloegen hem en weer het hem zo erschlecht. Dan kwam een, wint een kleine beetje Engels kon. En zei, du wirst uns nu erstmal alles vertellen. Als wirst du hier so ja schlecht haben. Wenn du uns alles wirst vertellen, wo die Amerikaner ihre Bomben verstopft haben, wo ihre Verbrüche sind, wo die Flinte bühe, wenn du uns das alles wirst sagen, wirst du nicht schlecht haben. Aber er hat sich fast vernommen. Den war ich nicht sagen. Nee, die Japaner sei ich nicht. Dort wisst er ganz nicht. Dan heeft de Mondwind aan bevorgedeut en gruit het maas op en zei: Zo lijkt hij dit op een kop opschlonnen? Wanneer niet, dan red. Maar nee, hij had zich vernomen, hij red niet en hij blijft wieder kreit zo muck stel. Hast u mij niet verstanden? Na goed, zegt hij, wie worden die van nu nog maar om leven laten? Wen zijn ze in je scheider zie? Wie zaten die nu aan? En worden die nog een paar mal de mogelijkheid geven dat u ons antwoorden geeft. Wanneer niet, wirst u het zo erschlecht hebben. Hij kwam in zo'n kleine stof te nennen dat we maar 1,50 op 1,50. Dat we koud waren en de vloer weer einfach uit ied. Dat we diester. Een feest, hier moest hij nu blijven. Hij wil wotten dich. Hij wil zo wotten dich op deze Japaner. En hij wist dat ook dat waren met mijn spoze. Wat hij niet wist, dat een wiedert Amerika ook in deze tijd zijn mama verambeden doet. En niet leid dat de haar aan mijn stich laten zal. Dat de Emma wieder verambeden.

Gott weet wat uitbrok en maakt ook goud het daaruit. Gott wist ook wat Jack brokken deed. Jacks wunsch wie dat, nicht bij de Japaner te launen, sondern bij de Chinese. Hij wil dat het am goud konen soll, ook in deze schwierige Situation nana. De vrijheid van Jack wie moe sei ja kort, denn hij wie bij dem Fientje land, bij Japaner. Vielleicht fragst du die, hat Gott dat nicht ook anders maken kund? Hat Gott nicht am beschützen kund, vor am wat goudet maken kund, dat hij doch bij de Chinese land wie? Op manche vragen, tjiri wie nicht voets eine Antwort. En vielleicht ook tjaimol. Aber wie dir wenn ich verjete, Jack hat eine Mutter, die ab Gott vertrühe deut.

Jack valt al lang op. Zijn vriend, de Robert, die wordt immer dunner en immer blosser. Du Robert, du sitzt nicht gut uit. Nee, ze de, het wordt immer schwaker, het spijtert. Deze dunne riesen potentie geven, van die wordt men niet zo erstort. Het voelt mir gar nicht gut. Robert, dan moet je den saaien dezelfde dokter holen, wenn die man ja zette dit. Ach, weißt du, wir haben einen viel beteren Doktor. Ik beden hem haren, en vielleicht wel hij dat ze. Vielleicht wel hij mij van hier erlösen, en wel mijn Sicht nemen, wo ik het goed voor habe. Robert, dat kost du nicht denken. Bald wordt het richtig einsennen. En dan wordt alles beter, zegt Jack. Opa, dat duurt nicht lang. En dan hier het heukel dat buiten je humert wordt. Jack verzocht uit de kleine rand dat schwunte konden buiten zitten, des te zielen en zag de buiten zoekt de buiten. Voetshoen.

Hij verwendet weer. En hij had recht. Dat weer voor zijn vriend, voor dem Robert. Hij was zo ertrurig, de Jack. Aber hij wist ik. Robert heeft het nu beter als het. Robert vertelt me Emma. Dan wordt hij het beter hebben. Zo werd Jack moedeloos, aber eens zo vreed hij zich voor zijn vriend.

0: Vandaag heeft nu de plaatjes tegenstand van Radio Segenswelle te eng. Een microfoon wie Irene Schiermacher. Aber weißt du wat? Ik lood die nu al in. Zie doch bij de nächste tegenstand wat er dabei. Vandaag zei ik op wat er heren, diene Irene.
1: Ihr macht uns frei, ihr macht uns gut. Mit Jesus Christus neu
2: durchs Leben zu gehen. De klok is 5, maar 30 minuten.
3: Ein herzlicher Gruß und welkom zei wie alle nieuwe hierers. De jaren zei je interessante geschichten harsen. Wie wensen je veel vrede bij het harsen. Interessant het om zijn genoeg te raken.
4: Ik liebe Jezus van Jezus. Ik kon dat mes niet blijven. Met 5 breed en 2 pers heb ik 5000 mannen zot gemerkt. En nog veel vriezen kennen.
5: Hast du gesehen, wer viel immer bleibt? Dat wir Meier aus heute am Anfang haben.
4: Grüßartig. Et wenig merkt ich viel.
3: So aus Jezus, Gott sin sehen es kein anderer. Hij kon uit weinig veel merken. De mensen werden zeer ongedonen van de wonder en gingen te oversten huis. Dan dat Jezus bij de jongen er vertaal mank reden.
6: Kript in dat buit en voort naar de andere kant worden.
3: Hij zelf kraft niet naam, aber hij ging op een borg om te beten. Zo deiden de jongen ohne Jezus in de nacht even een boter ruderen. Op eenmaal kwam storm, zij verscher strakken de zeil aan en dan sluchte gold de eerste wal in buiten aan, want Jezus toch beëind wordt zijn in deze oruie nacht. Ze hadden angst en deiden schreeuwen, maar dat kwam nog schlimmer.
4: Du, kei je zonje, angespannt.
5: Ik wil dat niet uit.
3: Een witte gestalt ging over dem zee. Ze ging gelikte naar dat buit. De jongen schreeuwen, maar dat werd geen gespannt.
6: Die brokken geen angst te hebben, ik zie dat, verstund niet.
3: Und der Stamm konnten die jongen erkennen, dat het Jezus weer. Petrus wil zich dat eerste woord te zeggen.
4: Herr Jezus, wanneer du dat bist, dan zei mij dat ik naar die komen zal.
6: Kom naar mij.
3: Nicht te leven. Petrus steeg uit de buitruid en ging op de boot naar Jezus. En zolang hij naar Jezus tjechen deed, schoof dat ook uit. Maar als hij naar de walen tjecht, ging hij oinga.
4: Haar, raad me, help me.
3: Jezus deed voort zijn hand naar Petrus uitstraatjen en deed am raden. Jezus, God zijn zin, is eenmalig. Hij deed raden.
6: Dan mij doch vertrouwen. Jef mit dem ganzen Wort. Dan jet alles gut.
3: Petrus steeg dan met Jezus im Boot. Dan hier de storm ab. En dort wordt ganz ruhig. Alle schneiden zich voor Jezus aan. En verneigen zich voor diesem wunderbaren Herrn.
4: Du wirst Gott sin sehen.
3: Jezus, God zijn zin is eenmalig. Hij kon alles. En hij verlangt dat niet dat du op de water gaan zult. Maar ga door waar du bist met Jezus. En jeder leugt, wil hij die.

Hallo Tjenja, hier is Tante Erna. Ik weet dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil gaan dat de Tjenja zelden naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

dankzij Tjenja verein je zult zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht te van iedere dag met Jezus.

0: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
1: De voet met Lacha. Manchmal hebben jongens Lacha en een voet. Ze stappen zich alles door een kleine steine en wat immer die vingen met spetse aarten. Dan gaat de voet twee en wanneer ze dan nog mal wat wichtig en een voet hebben, dan verlieren ze dat. Dan dat is alle voor Lacha. Dan moeten die mannen dat manchmal flecken. Is je hoorn in deze geschichte zet. En dan werd gestolen dat lezen. Dan kwam zijn mama naar huis van het kerk en begrijst hem zeer vriendelijk. Zegt je hoor, nou joh, wat denk het van jou aan het kerk? O, zegt de mama, wie hebben over een zeer schöne predje. O, nou wat heeft die schöne predje dan van jou gezegd? Vroeg je hoor. O, ze zijn buik dan toonmilk. O, sagt Mama, die Prediger redt vom 6. Kapitel von Matthäus vom 19. Vers. Und da sagt dort, sammelt nicht einen Schatz ab in ihr, wo Motten und Rost dort abfreten und die Stehler anbrechen und kommen stehlen. Je hauen wie jo dort bloß. Dann sagt Mama, die Menschen sind so dumm. Die denken bloß immer an diese tätliche Jäder. Na, na, sagt Johann, Mama sieht man nicht so streng. Ich lebe, ich komme ganz gut verlängt, ich lebe, ich wurde all aller Trash fingen. Nee, sagt Mama, du bist nicht reich, du bist erreicht. Die Tät wird kommen, dann wirst du durchstohlen mit einer Tausch voll Lacher. Oh, na wat soll dort noch meinen, sagt Johann. Damit klingert die Mama ihr Fohn in eine andere Stove, und dann sagt sie noch schwind, merk die bekannt mit dem Prophet Haggai, dann wirst du dort einseinen. Haggai, sagt Johann, wer ist dort? Aber die Mama ist dann all in die andere Stove in die Wohnen. En je hand die grabbelt door met Eva, wat kan dat meinen? De man Haggai, van hem heeft je toch nog niemals gehoord. Maar hij verjaart je daar bood van. Ze eten middag en spazieren den dag daar. Om je dat zo schijn wie zijn mama. Ze woont ganz allein, vader is al jaren terug gestorven. Je hand woont wiet op in een andere provincie. Wanneer Emma haar gelegenheid had, kwam hij hier zijn mama bezieken. Hij bleef er nu de ganze week even en spazeert met haar. En het gaat hem wunderschijn. Mama is ook zo vrouw wanneer hij thuis is. Dan, nächsten zondag Samarians, dan wil hij terug voeren. Mama, die zegt, du sollst leven metkomen naar kerk. Nee, zegt hij, van daar moet ik voeren. Ik moet tot maandag moet ik daar zijn. De tijd is toch afgerond. Dan eten ze frühstück. Als ze dan afscheid neemt van zijn mama, dan zit hij door zijn troon en aan ihre uren. En mama die zegt, hij zal dan denken wat ze gered hebben. Ze wil naar kerk komen en hij wil wat er niet met, dat is hij zo wichtig. Maar je hond die neemt dus afscheid en zegt, hij zal niet even aanduren. Hij wordt het al merken. Nee, zegt mama, du wordt dat niet merken, want du zoest dit waardje is. Over je hand, denkt een beetje zo, die man Haggai, wer kan dat zijn? Over hij heeft al niet tijd om door veel vrouwen. Dan voert hij waard. Als hij dat een heel waardje is, dan heeft de boot van dat alle vergeten. Hij zit ook door bezig, hoe schijnt dat met de formarieën alle verbiedt. Dat zit zo smak. Dat is de tijd van alles af hem te wassen. En met eenmaal, dan zit hij de vorige jaar ver aan de loten alle toep no. Hij weet niet waarom. Met eenmaal held alles stil. Daar denkt hij, zo wat kon nu los zijn. Dan kan hem iemand zeggen, de juchwaag is touw en dat wordt wenigst in 3 stunden dieren, wat hij waar op is. Dat is een grote eigenlijk passiert. Na hier de mol, wat nu? Dan zit hij met eenmaal door zijn artige koren, die zijn toen zie je draait die voor een andere waag aan die wel een door een arm voor een ander oeilek. Nou, hij denkt zo, ik word die hinger aan voor. Hij voert ook hinger aan. En hij wordt en dat leidt niet terug naar hem heel vaak. Dat leidt bloos tegen vormen loontje, waar het op een wonderschmak zit. En met de tijd komt hij dan aan een kleine stout. En dan checkt hij naar zijn koren of dat glas. En dan zit hij zijn gastank als ladig. Wat kan hij dan nu doen? Hij voert aan de stout nemen. En jet wordt aan een restaurant. Vrouwen als de woonen steden als woonen kon brandstof kijken. Jo zegt dat vriemens die hem daar bedient. Hier is een stede, aber Nieuwrood houdt die dat nog. Ona waarom niet? Na dat is taufen die al. Na wat is dat van een zaak? Tau en van een trubbel is, mijn tank is ladig. Jo zegt die vrouw dat mag zijn, aber des maand dat is de predier in onze kerk en nu is hij in de kerk. No merk dan wordt hij dat ophaan. Na wat zal ik dan? Na zegt de vrouw. Waarom jij is niet ook naar de kerk? Na komt de grote reed. Na dat is het laatste wat je hand wil horen. Hij weer nu ziemlich verdrietig. Hoewel hij jij lang de gas vertiet verdrief. Met engel is er wat de kerk gekomen. Onder de door en denkt. Na denkt hij zo. Wat kan ik doen? En ik word aan hem gaan. Als hij daar opmerkt, komt de voet zijn vriend op je man en je begrijpt hem en leidt hem naar een zet waar hij zetten kan. En dan heet hij wel schijn en wel levendig de mensen over zingen, wel lastig die zijn. Dat je hem raar schijn. Dan als dat gezang even is, dan staat er een oudere man op en predigt en die predigt. En dit eerste redt hij van Matthäus Kapitel 6, Vers 9 en 10. Hij zegt, sammelt jünt nicht schatzen op de eerd, wo matten en rast nog treten, en de stelers komen en wellen dort stelen. Na, hij dacht hem stellen zo, dat je kraakt dort, wo mijn mama de werk even heeft van je red. Ik wonder, wo dat kam. Als de kerk dan uit is, dan zegt hij tot den predier, dort am sie ne tank lade ich es an een koor. Na, sagt die Prediger, dann wollen wir die Fall merken. Dort geht. Sie gehen und taugt, wo nur dem Sinne steht. Als die Tank dann nicht Fall ist, hat dort betont hat, dann sagt die Prediger, na, komm noch mit nur ans zu Mittag. Du musst ja alle mal auch noch Mittag eten. Und du hast noch wie zuvor. Na, er lässt sich bereden, er geht mit du ernähren. Dann eten sie da Mittag und wie an, wie sie eten. Dann sagt er zu dem Prediger, du redst von der von Matthäus saß falsch näher in Tieren. Und meine Mama hat von dort der Weg immer zu mir geredet. Aber ich hab doch nicht sehr nur gehorcht, ich sie all viele Jahre nicht in der Kirche warst. Ich doch so, ich brauch dort nicht sehr. Na jo, sagt der Prediger, krank so wie ich auch mal. Ich dachte mal, dort in der Kirche und brauch dann ja nicht, aber mit einmal komme ich zu Ende und als dort an mir anfängt zu klappen, dann ändert sich dort alles bei mir. Dann sage ich, Johann, mir kennt das zu viel, so fängt das bei mir nie auch an. Dann sage ich, die Prediger, das geht. Dann lohnt den Golden Jazz mal die Wellen haben in den Hort und dann wird sich dort alles schacken. Johann sagt, alle Zeit, wo ich nicht sie in der Kirche war, habe ich dort nicht gewusst, was ich alle versehnt habe. Er ist mich von der alle ein bisschen abgefragt. Aber meine Mama sagt, ich soll mich noch mit dem Mann Hagei bekannt merken. Weißt du, wer dort ist? Na, die Prediger, die lacht ein bisschen. Jo, sagt er, ich weiß, wer dort ist. Ich wollte dem verstahlen. Er nimmt die Bibel und schlägt ab nur dem, den Buch im Alten Testament. Dann sagt er, hier ist er im Alten Testament. Das ist einer von den kleinen Propheten. Hier kannst du dem selbst lesen, und dann sagt er, dann lass mal das erste im Kapitel 1, Vers 5 saß. Johann, der las die Verschen, ab dem Eng von Vers saß, da sagt dort, wer du Geld verdient, die macht das einen Tausch, nennen leihen, was verlacher ist. Johann sagt dann, das ist, wo meine Mama eigentlich von redet. Sie sagt, Johann, du wirst zuletzt mit einer Lade tausch durchstohnen und Fupp verlachen. Und dann musst du mit Lade hängen für Gott stohnen kommen und dort wird nicht gut kommen. Dann sagt der Prediger noch, laat die dit maar goed te hoort gaan wat die mama je gezegd heeft. Dan wordt het raast uitkomen. Nou zegt je hoon, ik zie zo lang al niet in de kerk geweest. Mij kent het zo ver van deel heb ik een beetje een ander vernemen gekregen om hoort. Nou zegt de prediker, want die een leidzinnen hast, even dat vergangene tijd, even dat leven wat die verzinkt hast, dat je het zeer leicht met onze heiland te merken. Den dag mocht je gewoon een nieuwe levensverandering. En als je dan terug op een waag weer, dan denk je dat zo als de Kämmerer en Apostelgeschichte kapitel 8. Als Philippus door met hem verhandeld had, wo de helde Jezus am hand schickt, dan zegt er dat dat immer weer de Kämmerer die voor freilich zien in waag naar huis. Zo weer het met diesem gehoon. Hij voer zeer vrouw en lastig naar huis. En hij zei, ik wonder wat mijn mama wat zei en toen den brief wat ik er van der nog wel schrijven. Amen.

The clock is tien. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Nu wel wie top nog eenmaal dat Vater ons lezen uit Matthäus kapitel 6, de vers 9 tot 13. Jezus zei te zijn jenja, daarom zal je zo beden. Ans Vader im Himmel, die naam zal heilig gehouden worden. Laat dien rijk komen in dienen welle op ierde rood zou je donen worden als im Himmel. Jef ons dat brood wat wie van de opbrokken. Verjef ons onze schuld, zo als wie die jere verjeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. En breng ons niet in verzekering, aber bewoor ons voor den Weisen. Dat rijk in de kracht en de heerlijkheid zijn eeuwig dienen.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma kost maar bloos $10. Wanneer je ergens een van onze programma bestellen mocht, schik dan het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada touwheren. De nummer voor dit programma is 290. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu het programma nummer 290.

0: Hier het niks in een kapitel gelezen uit het Nieuwe Testament. Uit het boek Lucas.
1: Kapitel 23. Dan stonden ze alle op en brachten hem naar Pilatus. Toen vangen ze aan hem te beschuldigen en zeiden: wie troffen dessen doorbij, dat hij dat volk verleidt en verbidt den keizer den tax te tolen en zegt dat hij zelfs Christus een König is? Dan vroeg Pilatus hem direct: bist u de Juden een König? Hij antwoordt hem en zegt: dat is zo als du sagst. Dan zegt Pilatus dem hohen Priester en dem volk: ik vind keine schuld aan dessen man. Aber sie werden bloß so viel Eier und Seiden. Hij recht dat volk op en geht mit seiner Lehre durch ganz Judea von Galiläa bot hier. Als Pilatus von Galiläa hielt, vroeg hij auf des Mann von Galiläa weer. En sobald als hij wist, dat Jesus unter Herodes in de Herrschaft gehielt, schickt hij hem naar Herodes, die dan ook droht in Jeruzalem weer. Als Herodes Jesus zag, wie hij seine Frau, weil sie hat al lang ein Verlangen gehad am te seinen, weil sie hat al veel van am gehielt, en hij hoopte seinen, dat hij Wunder donen wordt. Dan vroeg hij hem veelet, aber Jesus geef hem keine Antwoord. En de hoge priesters en Schriftgeleerde stonden en verklagden hem sehr hart. Aber Herodes en zijn soldaten verachten en verspotten hem, trokken hem een witte Kleid even en schickten hem terug naar Pilatus. Krijgt aan den dag worden Pilatus en Herodes vriend miteinander, weil so weit wären sie sich feindlich gegen Eva. Dan roept Pilatus de hoge priester en feerste en ook dat volk taub en zeto aan: je hebben dessen man mij gebracht als einer, die dat volk verleiden deed, en ik heb hem in jene jegenwoord jentlich am verheer genomen, en ik heb hem aan nur schuldig gevangen, wofür je hem anklagen. En Herodes ook nicht, weil sie schickt hem trägt nur ans. Seid doch, hij heeft werkelijk nus gedonen, dat den dood verdient haft. Door wehen, wo ik am strofenen losloten, weil sie must aan op dem fast einen Faust genommenen Rüt geven. En ze schreien alle tegelijk: waag met dessen Maun en jef ons Barabbas los. Die wir door wehen angestoppt, weil sie een oproer in de stad angestalt en een Mord begonnen houdt. En Pilatus, weil sie Jesus jeden freeloten wil, red nog einmal te aan. Sei aber schreien: kriegsicht am, kriegsicht am. Hij zet er aan zum dritten Mal: woram? Wat heeft hij voor een verbreken begonnen? Ik fing aan hem keine oorzaak te dood. Ik wou hem strofen en dan gonen loten. Aber ze hielden aan, luid te schreeën, dat ze verlangden hem te kritzen. En hij geschrecht neem even hand. Dan sprak Pilatus dat oordeel, zoals hij zich dat wensten. En hij geef aan den los, den ze verlangden, die weer in een oproer en een moord wie aangestapt worden. En geef aan Jezus met hem te doen wat ze willen. En als ze hem wegleiden, kregen ze Simon, een man van Kyrien, te houden, die van land kwam. Op den leden ze dat kriets, dat hij Jezus dat in je raam dragen zal. En hem kwamen een grote schoof mensen in je raam, en ook vrijers, die hem bejammerden en hielden. Aber Jezus dreht zich om en zei toe aan: die dachte van Jeruzalem hielt niet even mij, aber hielt even jun zelfs en even jun kinder, wils de tijd wordt bestemd komen, en die ze zagen worden: gezegend zijn de onvruchtbare, die geen kind ter welt gebracht hebben, en die brosten, die nie zijn gezogen worden. Dan worden ze aanvangen ter de grote boy te zagen: valt op en snap, en ter de kleine boy bedaakt ons. Wils van ze dit om greinen halt doen, wat wordt dan passieren, want dat eerst streek is? Daar waren ook nog twee verbreker, die met hem tegelijk gekriezigd worden. En als zij bij de schedelplaats kwamen, kriezigden zij hem door, en ook de twee verbreker, een man de rechte en een man de linker ziet. Dan zei Jezus voda: vergeef aan, wil zij weten niet wat zij doen. En zij trokken lessen om zich zijn kleider aan te deilen. En de mensen stonden en kikten touw. En zogar de volksleider met de andere taub drijven er een spot even aan en zeiden: hij heeft anderen geholpen, en wanneer Christus God zijn uitgewilde is, dan laat hem zich nu zelfst helpen. De soldaten drijven ook er een spot met aan en tjemen en bouden am zuren wien aan en zeiden: wanneer u de Juden tjenig best, dan help die zelfst. En Eva am wie in Griechisch, Latinisch en Hebräisch geschreven: dit is de König van de Juden. Dan las dat einer van de Mörder om Kriets Eva am en zei: wann du de Christus bist, dan help die selbst en ook ons. Aber de andere beschwicht am en zei: fürcht die nicht einmal Gott, willst du best unter dieselbe Verdammnis. En wie kriegen met recht den Lohn, den wir verdient haben, aber des Maun haf nuscht eingeschäktet gedonen. Dan zei de Jesus: Herr, denk an mi, wann du in den Recht nennt kämst. Jesus zei te hem: ik zei dir de Wahrheit, Du wirst vandaag met mir im Paradies sein. Dort wird die Glock 12 ab Mittag. Dann wird dort bei Glock 3 Uhr Mittag über die ganze Welt dieste, in die Sonne verdunkelt, in die Gardinen im Tempel reit in die Märde hinein, in Jesus schreeg Lüd. Vater, ich befehle meinen Gästen deine Hände. Und als er dit gesagt hat, starf er. Als der Offizier sagt, was du passiert, lobt er Gott und sieht, dit ist wahrhaftig ein frommer Mann gewast. Und als dort folgt, dort du rumstund und totschickt, sag, was du passiert, schlugen die sich ab die Brust und gingen war er träg. Über all seine Bekannte, in die frühest, die von Galiläa mitgekommen wären, stunden wieder auf und schickten Tau. Nu wie Josef ein Rotshaar, ein guter Abbrecher Mann gerot door, en houd an ihren roten Handler nicht mit angewelligt. Hei wie von der jüdische Staat Arimathea, en luert ook nu dat Gottesrijk. Dis Mann ging nu Pilatus en vroeg nu Jesus in een Tjarpe. En hij neemt den rauf en wekkelt den en lehnt zich aan en leed den aan een neergraf dat uit een steen uitgehakt wie en nog niemals weer binnen je leerjen houdt. Dat wie aan den dag als ze het om Sabbat reed moeken en de Sabbat funk aan. En die vroegers die van Galilea metgekomen waren, kamen hieraan en bezagen zich dat graf en wo ze in Tjarpe aangelegd wordt. Dan gingen ze terug en moeken kriderie en scheinrekende eilreid, ober om Sabbat ruden zij, zoals dat je zaads verlangt.

0: Hier het nächste in een kapitel gelezen in het Nieuwe Testament. In het boek Lukas.
1: Kapitel 24. Dan den eersten dag in de week kwamen zij in gewisse andere vrijers met aan, tijdig Samarius noem graf, en brachten de kriderie die zij rijk gemaakt hadden. Op als zij hand kwamen, werd de steen al van graf aangerold. Dan gingen zij aan, overvongen den haren Jezus in Karpa nicht. En während zij nog niet zo recht wisten wat of hij ging, kwamen twee mannen en schlok witte kleider nu aan. Als zij dan verschrokken en zich met hem gezegd wat op de eerdbogen, zeiden die te aan, waarom ziet je den levenden man de gestorvene? Die is niet hier, die is opgestonen. Denk daaraan wat hij te jun zeed, als hij nog in Galilea weer, als hij zeed, die mensen zijn met de zinder en de hen gejeefd en gekriezigd worden en om dreden dag opstonen. Dan dachten zij aan zijn weer. Dan gingen zij treek van graf en vertaalden dat de alf en al de andere. Dat waren Maria Magdalena en Johanna en Maria, Jacobus zijn mutter en nog andere met aan, die de apostel dat vertaalden. Zij behielden dat verladje weer ohne Meinung en geliefden dat nicht. Aber Petrus stond op en ran om graf, bek zich toen aan en zag door zes nus als de lien zeichlokers liggen. Hij ging daarvan en wundert zich wat passiert weer. Nu horcht. Twee van aan waren rood den dag op dem weg naar Emmaus, een dorp ongeveer 7 mijl van Jeruzalem. En zij onderhielden zich ondereinander van al dat wat passiert weer. En während zij zich onderhielden en ihre vragen houden, nodert Jezus zich aan en ging met. Aber aan worden die ogen geholen, dat zij hem niet kennen konnen. En hij zei toe aan, van wat red je, als je toopteling den weg gingen? Zij stonden in haar truhe stel. Dan vroeg hem Kleopas, einer van aan, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was durch diese Tag passiert ist? Hij vroeg hem, wat meinst du? Zij zeiden, dort von Jesus von Nazareth, ein Prophet vergotten Menschen, mit Kraft hinge seine Wirt und seine Worken, en wo unsere hohe Priester en Boaste am Hand geben, dort hij zum Tod verurteilt und gekriegt ward. Wie behaupten, dort hij die Wirt, der Israel freimaken wird, en bovenan, dit is al de dritte Tag, nur dem dort passiert. En dan ook nog, hebben einige van onze vrijers ons verschrokken, die tijdig bij een graf waren en zijn een karpa door niet vongen. Die kwamen terug en zeiden, zij hadden engel gezien, die door gezegd hadden dat hij leeft. En einige van ons gingen om graf en vongen dat kraak zo, als die vrijers gezegd hadden. Aber am hadden zij niet gezien. Dan zei hij toe aan, wo diert jun stamphoort je noren dat zo lang, dat alle te geloven wat de profeten gereed hebben? Muss Christus dit nicht alle lieden en dan an seine Herrlichkeit nengonen? En hij funk van Moses en al die Propheten ihre Schriften an en leed an dort uit, wat van hem gesagt wie. En sie kämen dicht bei dort daar, wo sie han gingen, en hij deit so, als wann hij wiedergonen wil. Aber sie wären dringend am Trick te holen en seden hij soll bi anblieven, wils dort wohl ovend worden en nur wie al nicht viel vom Dach gebleven. Dan ging hij nern, bi an te blieven. En als hij met aan toop om des zat, neem hij dat brood, dank daarvoor, broek dat en jij van dat. Dan gingen aan de ogen op en ze kanden aan, en hij verschwonk ver aan. Dan zeiden ze een tom anderen, brenden onze horten niet aan ons, als hij op dem weg met ons reed en ons de schrift uitleed? En ze stonden voorts op en gingen terug naar Jeruzalem en vongen de alf en die met aan toop waren, die door zeiden, de haar is werkelijk opgestonen en haf zich Simon vergestalt. En zij vertaalden aan, wat hinge weer is passiert weer, en wo zij hem door gekant houden, dat hij dat brood gebroken had. En als zij zich nog door van onderhielden, kwam Jezus zelfs met een mank aan en zei, vrede met junt. Aan wie zij angst en meinden zij zagen een geest. En hij zei te aan, waarom is junt angst en waarom twijfelen je? Kijk nu mijn hengen, mijn feit, en zei dat ik dat zelf zie, wils een geest haf nicht Fleisch en Knokkes, zoals je zijnen dat ik heb. En als hij dat ziet, wijst hij aan zijn heen ook zijn feit. Aber als zij dan vervreden wonder niet geliefden, zei hij toe aan, heb je hier wat te eten? En ze leden aan een stekje broodene vers en honig ver. En hij neemt dat en eet ver aan. Dan zei hij toe aan, dit is wat ik te junt zei, als ik nog bij junt weer, wil dat met alle zo ramkomen als in Moses in je zaad, en de profeten en in de psalmen van mij geschreven staat. Dan moet hij aan dat verständnis op, dat zij de schrift verstonden, en hij zei toe aan, zo staat geschreven, dat Christus lieden wordt, en om dreden dag van dood opstonen. en dat in zijn nomen van amtieren en van zindenverjeving gepredigd worden zal, mank alle veldje, je zullen in Jeruzalem door met aanvangen, en met jun zeichnis doorhingen stonen, en ik wil jun tot checken, wat mijn vader jun versproken heeft, aber blijft in Jeruzalem, wat de kracht van boven even jun komen wordt. Hij neemt am Ruud, bad Bethanien, en hoofd zijn heen op en zeeend aan, en während hij aan zeeend, verschwonk hij van aan en voer op num hemel. Zij aber beden am aan, gingen met grote vrije terug naar Jeruzalem en brachten ihre tijd am tempel toe en dankten en loofden Gott.

Weet je, God wel ons gans. Dat ganse hart, den ganzen verstand, den ganzen glaube, du met eigen die ganzen goa van onze schöpfer schaffen kennen en dat zijne wunderbare plans kennen verwaltlicht worden, dat zijnrijk gebied wordt, dat mensen erkennen kennen wat van het bedingungsloze leven hij ons geen eeuwenhaft. Ons fehlerhafte Menschen.

0: dat wir Gott sein Wort erreicht überleihen und noch nicht Angst haben, dort zu donen. Wir sagen, was die Bibel uns sagt, von Wort Gott, Wort donen mit falschen Lehrer, die Gott sein Wort verdrehen donen. Und das verdächtige Programm, wo wir wieder sehen, was Petrus sagt, von wo Gott mit Sinn wird handeln, besonders der Sinn von falschen Lehren. Er braucht Sodom und Gomorra im Alten Testament und auch der Engel, den Gott mit dem Diebeltopf vom Himmel rutschtad zum Beispiel. Ich lade euch nun weiter alle ein, angeschaut zu bleiben, nur das Programm aufmerksam zu hören, zu seinen Worte Bibel uns von der Wahrheit zu lehren haft von, wo Gott mit Sinn von falschen Lehren handeln, die im Alten Testament und auch eine Zukunft wird. Herr, ich danke dir, Vater, für die Bibel und bete, dass dein Wort nun macht klar dargestellt worden, so dass du dort mocht sehen und kennen, zu jeder Torhörche. Amen. Hier ist Vater Matthew und Prediger Elmer Reimer.
1: Der zweite Kapitel von Petrus in zweiter Brief ist ein wunderschönes Kapitel. Das ist ein Kapitel, das von der falschen Lehre redet, das in die Kirche kommen wird. Die falsche Lehre wurde diese falsche Lehre in anbringen. Gott wird all die falsche Lehre, und sonne die an noch falle Rechte. Ich will von da an den fünften Vers anfangen, in 2. Petrus, der 2. Kapitel. Aber da sind erst etliche andere Sachen, die ich unsicher will. Hier hat Petrus uns drei Vorbilder gegeben. In diese Vorbilder wird er uns wiesen, dass in der Vergangenheit hat Gott so eine Sache gerecht, und er wird dort auch weiter tun. Dit sind so eine Sache in Menschen, die anrecht sind und eine falsche Religion haben. Hier heeft Petrus uns die Grundlage. Erstens wäre der Engel, der sich gegen Gott stalde. Wann Gott nicht die Engel, die gesündigt hatte, schont. So sagt 2. Petrus, der 2. Kapitel 4. Vers. Wir weten nicht sehr viel von der Sache. Da es wird zum Wundere in Offenbarung, der 12. Kapitel 7. Vers. Und da wird Schrech im Himmel, Michael und seine Engel mögen Schrech mit dem Drache, und der Drache schreit mit seinen Engel. In der Vergangenheit, vermutlich, wird da ein Abruhr gegen Gott. Ein Engel, den wir von dort kennen aus Sotan, der Diebel, und der auch ein Drache ist genannt, wird der Leider, der dit vor dich bracht. Sotan hat viel Nomes. Er ist ein Schummler. Er ist die Ule Schlange. Er ist von Anfang an Lägner gewasst. Dit ist die Kreatur, die jegen Gott jing und wohl am versteite, und viel Engel jingen mit am mit. Adelje von die Engel sind von dort mit Soten, wills die Appenbohrung sagt, dass Söhne, die mit Soten sind, wurde mit am rückgeschmiert worden. Dort ist hier ein klar gemacht, dass diese Engel sind in dort Gefängnis, und die wurde dort sinne, wat Gott an rechte wort. Gott haft al gesagt, dat die schuldig sind, en dat luert bloß bet Gott seine tiet door is. Gott wort dem Dievel met die Engel entschlute. So als ik al vorher gesagt ha, da sind veel böse Fiende in onze Welt ramranen. Wie tjane die nicht met onze Uge, aber die sind door, en die ha nischt godet im Sinn. Paulus seht in Epheser saß, dat wie matte dort ganze Kriegsgeschirr von Gott nehmen, so dort wir weiter stehen können an dem bösen Dach gegen diese böse Fiend. Wir müssen uns ab dem Herr Jesus in seiner Macht verloten, nicht an seine eigene Kraft. Nun 2. Petrus, der 2. Kapitel, der 5. Vers. In der Aule Welt nicht schon und bewahrt Noah den 8. Mann, der in Gerechtigkeitsprediger wir, und brachte Überschwemmung über die gottlose Menschen. Nu is de Geschichte van Noah voor ons. Nu, wanneer hij zegt van Noah, dat hij de 8e man weer, en je reikt het jetzt predigen, dan meent dat, dat daar weer 7 andere, en hij weer de 8e. Also weer er 7 andere, die ook je reikt weer. Dat meent dan Noah, zijn 3 zins, de vroes, en Noah zijn vrouw. Daar weer er bloos 8 mensen, die door de overschwemming geraakt worden. Dort jeft uns ne Idee, wo sindlich die Welt zu der Tiet wir. Wir weten nicht, wieviel Menschen auf dieser Erde wäre. ob er bloß acht, die gereicht wäre? Dort kann ein Mensch kaum verstehen, ob er dort das Wort der Schrift sagt. Dit bewies uns, dat Gott haft to jane tijd een oordeel op deze welt gebracht. Noah weer een gerechtigheidsprediger. Wat meent dat? Dat meent einfach dat in die tijd weer door een oproer jegen Gott. Mensen leefden zo als van dat geen gezaats weer. De gedanke en inbeelding van die lied weer bloos dat bezit. De eentje die gerecht werden, waren Noah en zijn familie. Hij warnt de lied dat God aanrechte wordt. Aber ze harchte niet. Wil ze niet harchte, bracht God de eeuwenschwamming op de eerd en Noah zijn tijd. Dat bracht een eng, tojane welt, de ganzen koor Godlos via. God kan bloos één man en zijn familie verschonen, wil ze God zijn gerechtigheid aangenomen houden. Een mens kan zeer goed zijn, dat wanneer zo'n verhältnis aanhouden wordt, dan wordt de ganze welt bald zo veredeld zijn, dat God aan wordt rechten matten. Wanneer niet, dan wordt door voor geen mens een radung zijn. In werkelijkheid, zo'n gerecht houdt de toekomst hem zijn. Dat bewijst ook dat God een grote vlei en acht houdt voor dat mensenleven dat hij erschaft houdt. Nu, voorts na de overschwemming, geeft God de mensen een verordening. De oorzaak weer dat mensen willen ohne gezaats leven en zijn gezaats breken. God geeft zo'n ordening, zodat hij dat godloze leven afkarten kan. God zegt aan, zo'n mensen die een mens zijn bloot vergeten, van man zal zijn bloot ook uitgegoten worden. Daar is nu en aan zijn evendeel gekomen, waar lied en weerdweiksel brukken tegen de dodes stroof. De zeier dat de Bijbel zegt, du zalst nicht marden. Nu dan, du zalst nicht marden is gemeend voor een mens die een huis en zijn hart haft tegen een andere mens. Hij bewies zijn huis en oeien wanneer hij een gelegenheid ziet de mens dood te slonen. Zo'n mens is een marder. God haft een regering die volmacht gegeeft een mens om te brengen wanneer hij een andere mens zijn leven haft weggenomen. Waarom? Ik wil haar dat du zelfs hier wat ik nu zeggen wil. Hart behutsam. Du hast niet veel acht van mensenleven, wanneer du een verbreker en merde gone laatst, ohne stroof. Die heeft een andere mens zijn leven weggenomen. Aber du wordt veel acht en wird van mensenleven bewiesen, wanneer du wordt dat leven van een merde wegnemen. Dit is de Pflicht, dat de regering haft. Een merde heeft een andere mens veracht, wil hij nou ziek en dam is. En deze tijd denken veel lied dat de verbreker heeft dat zeer slim. Ze hebben zeer veel medelijd met hem. Die zeiden dan, hij is een mens en we willen zijn leven niet van hem wegnemen. Ober, hij heeft een andere mens zijn leven weggenomen. We hebben in veel steden nu veel rechter die week hortig zijn. En doorwegen zijn zoveel verbreken even deel. Wie zijn nu weer afgekomen van God zijn woord? En steden waar lied den dodes stroof rutje wilt houden, door haar adelje dat waren triggen en je wilt. Door zijn over steden waar dat meest aanmerkelijk is dat te bedwingen. Waarom? Door zijn zoveel godloze leider die dat niet invieren. Die tjanen God niet. Die weten niet wat God zijn plan en programma is. Die leven dat wanneer zij met een verbreker mild zijn, dan hebben ze er arbeid gedaan. De uitval daarvan is dat die verbreker zijn dan op onze gassen en er steht dat ze in een gevangenis zijn. Daar zijn veel nabeschaften waar die lied en angst leven. Die hebben fijne heimen en ze weten dat door zijn verbreker die er zaken stelen willen. De Reba, de Merda, zijn niet in een gevangenis, die zijn op onze gossen. We worden niet respect voor mensenleven bewezen, wat we de verbreken in een gevangenis besluiten, mijn vriend. Nu, dat we zo en Noah zijn tijd, aber dat we zo'n welt als we nu ook hebben. God bracht zijn recht op in de welt. Nu hebben we een welt die al meest kapot is. We hebben een nation waar veel super, een nu merde, een dave, ramgone en aanhoule met ere beze woike. Wo is dat meilig dat wie zo wiet weich van een zittlicher leven zijn gekomen? En veel hechere lier aanstalte wordt zittlichheid nicht vergebracht. Dat is nicht nedig, zeien die professoren en zo'n schule, dat is nicht die zin, zeien ze. Die leven dat van een kind wordt beleerd worden, dat is alles wat aan veelt. Hij brukt nicht, zeien ze, geleerd worden in zittlich het leven te leven. Wann du to streng met een kind best, zeien ze, dan wordt u dat kind beschädje. Wann dat kind irgend wat kan doen, ohne dat hij verantwoordelijk is, mijn vriend, dan hast u een probleem. Dan, wat wordt u daar met doen? Dat kind wordt opwassen en wordt een dief oder een merder oder een verbreker worden. Een mens zien hoort als de herkunft van zo'n gedanken en woorden die ekelhaft en hasselijk zijn. Jezus zegt dat een mens is en zijn hoort aanrein. De goede en jettelijke dingen moeten geleerd worden. De jettelijke dingen komen van God zijn woord. Aber wann Gott sein Wort nicht gelesen wird, dann ist dort auch nicht möglich, Sittlichkeit zu lehren. Das muss in unsere Heime, in unsere Gor und in unsere Kirche flittig gedonnen worden. Die anbetierte Welt muss eine Regierung haben, die verantwortlich wird seine zu an. Wann dort nicht passiert, dann wird die Nation zu Grund gebracht worden. Dort ist Nummer 2.

nu nummer 3, de zaaste vaars. En bracht je recht op de steden Sodom en Gomorra, der geen amschmieten en bedijkt aan met oos, en moek aan een biespel voor al zonen, die zich vernemen en godloos het leven te leven. Nu Sodom en Gomorra zijn een verbeeld van dat vlees, de oude natuur. Dit is nu de zaag en woont hij ans wel in dit kapitel aan je rechter. Dat is niet een schijn het beeld, vriend. Du en ik hebben een oude zintelijke natuur. Wanneer deze natuur zich bewijst, dan is dat ekelhoofd, wat godloos is en wat haastelijk is. Mijn vriend, dat is niet mogelijk in je zaad in te brengen, dat zij een woord dat zin draagt is, en daarbij proeven te bewijzen dat dat je zaad naar eer te zin gebracht heeft. Dit is zo voor alle zin, vallens, wanneer we van jongensschende reden. God heeft gezegd dat wanneer we zeggen dat wat goed is, is slecht, en wat bezig is, is goed, dan wordt God zo'n mensen verloten. Dat is wat God zijn woord zegt. Wanneer we dat niet willen aannemen, dan moet we welig zijn den uitval aan te nemen. Wils we len zijn geweest, en ha even dit gefrinteld, was ze zo'n werken, en brengen lied en de diensten in, en dichter bij God zijn recht. Oba, wanneer we worden God zijn woord leven en heden, dan worden we van dat bezit loskomen. De Heilige Jezus kan zijn vrucht en ons leven voor zich brengen, wanneer we aan worden loten en ons leven regeren. Ik heb briefje gekregen van elderen die niet weten wat ze met hun jonge lied doen zullen. De jonge lied zijn in de hechere leer aanstalten geweest, en daar hebben ze de zintelijke weg aangenomen en haar hun zittelijkheid aan zien gelegd. De elderen zijn verzorgd. Zoals God met Sodom en Gomorra gedaan heeft, zo wordt hij ook zijn recht op deze zin en onze tijd endlich brengen. Nu in de steden Sodom en Gomorra woont daar een man van dem we wat uitvingen willen. Ik wil dit nu lezen van Petrus zijn brief, en dat is 2 Petrus, dat 2 kapitel, de 7e en 8e vers. Een raad dem je rechter luidt, die bedreigt weer even de godloze en aan je rechter wandel. Dan de gerechte man die maak aan leeft, zijn ziel wie je kweelt, even als je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Dat woord dat hier interessant is, is je kweelt, of plagen. Dat zegt niet alles dat Petrus hem zin houdt. En dat Griechische Nieuwe Testament brukt Petrus een woord dat deze mening heeft, te meid worden met rake arbeid, gans verbruikt met zware arbeid. Dat meent bedreigd en je kweelt worden met dat wat bezig is. Lied heeft verschillende wegen andere lied te kwelen. Lied doen dit zodat ze worden zonen nodig krijgen als ze willen hebben. Dit is wat meermaal gedaan wordt wanneer soldaten van een gevangene wat willen uitvingen, waar de vriend is en wat hij doen wil. Dat is ook wat dit woord hier in zin heeft. Dis man loot, die in Sodom woont, zijn ziel wie je kweelt, wils daar zoveel zin in Sodom weer. Wanneer ik deze geschicht in 1 Mose lees, dan krijg ik niet de indruk dat Lot zo'n gerechte man weer. Wanneer ik de geschicht lees, dan kom ik naar de entschluss dat Lot te weet ging als hij naar Sodom trok en daar zijn familie verloor. Als God zijn recht op de steden bracht, kon Lot zijn dachten met hem eruit brengen. Ob dan weer door mij zijn als de dachten kingen hadden derg ervoerde. Also, wanneer Petrus niet had gezegd dat Lot een gerechte man weer, wordt wie dat niet leven. Waarom is dit hier erwähnt? Dat is voor ons een voorbeeld. Wanneer we worden in hemel zijn, worden er 2 overraschingen zijn. Eerstens, daar worden lieden niet door zijn die we dachten worden door zijn. En tweedens, daar worden zo'n lied door zijn die we niemals dachten worden door zijn. We dachten niet dat ze waren geboren waren als we op deze eerd waren. De oorzaak is dat zo'n mensen hadden niet een goede zeichnis waren ze op deze eerd waren. Ik leef niet dat Lot een zeer goede zeichnis en Sodom had. Du weetst dacht dat als de engel kwamen en zeiden dat Sodom en Gomorra worden vernicht worden,
dat hij niet gaan wil. Maar hij jengt naar zijn schwierzins en zegt aan, ik haf een gatje hier. Hij wordt deze stad vernichten. Komt met mij, wel wie schwind wegrennen. Maar die schwierzins leefde hem niet, ze lachte hem uit. Zitst du, ik leef, ze leefde hem niet, wil ze weer niet een goede zeugnis gewaast. Wanneer ik bloos dat eerste Bibelboek, eerste Mose, had, dan word ik met de zeer dat Lot niet in hemel en in je komen weer. Maar dat kan ik niet zeggen. Petrus zegt, een raad, dem je reicht am aan. Wie weet je dat die engel nemen aan, zijn twee dagen, zijn vrouw, bij de hand en bracht aan uit Sodom Ruud. Wie weet ook dat zijn vrouw terugcheckt en sterft door. Lot wie je reicht. Zijn ziel wie het schweelt over dat je zaadsloos het leven en Sodom. Hij wie je reicht. Hij wie je reicht voordicht. Wils hij vertrouwt zich op God zoals Abram had. Hij en Abram werden verwoond. Des man Lot had zijn vertrouwen op God. Maar hij leeft niet zo'n leven als Abraham geleefd had. Abraham wie een zeugnis tot de ganse wereld. En de Heilige Schrift staat Lot als een van de Heiligen. Hij wie een gerechte man door zijn geloven. Zijn leven en Sodom verstrit alles wat hij geleefd. Hier op deze aarde had hij geen vrede. Dat is interessant, want we lezen dat hij weer je twijfelt over je zaadsloos het leven, als hij dat dag voor dag zag en heerd. Denk hem al hoeveel draak die man heeft geheerd. Ik leef niet dat een tjentkatte zal jemels aan draakjet Jenoba aandeel nemen. Draakjet Jenoba wordt een mens nu een draakjet leven drieven. Daar is hier nog meer dat we leren kennen. En dat is vielleicht dat raadste. God, deegt dem engel, zegt te Lot, du moetst van deze stad eruit gaan, ik kan deze steden niet vernichten, wat du weich bist. Nu, tot dezelfde tijd, weich van Sodom en Gomorra, wie daar een man bij nomen Abram. En hark, hij deed Lot niet kritiseren, hij bed voor hem. Weetst du, dat is ook een goede opgave voor ons. Ik ha een vriend, die ook een predier is. Hij heeft trouble en neem dat hij alles en allemaal kritiseert. Stoot terug traffic aan en hij kritiseert een uitgetekende Bibelleraar. Ik ha veel acht voor die leraar en weet dat God hem machtiglich gebruikt heeft. Als mijn vriend die leraar kritiseert, vroeg ik hem, als ik hem in zijn oor gecheckt, hast du jemals voor hem gebet? Hij wordt ganz rood aan je zegt en zei dat hij houdt niet voor hem gebet. Ik zei, en als je dat du hem kritiseren zult, zult du voor hem beden. Besonders wilst du gelijst dat hij aanrecht is. Nu hier is Abram die voor Sodom bet. O God, wanneer 50 gerechte en Sodom zijn, wordt du alle vernichten, de gerechte met de bezen? Hij wil niet hebben dat Lot zal met de anderen aankomen. Abram bleef met zijn vrouw, wat hij betien kwam. Hij wist niet of Lot een gerechte man weer, maar hij weer. God bracht hem uit Sodom uit, eer hij de steden verbrand. God zei, hij kon niets doen, wat Lot van de stad weg weer. De engel zeiden, ze zullen schwind uitkomen en niet terugchecken. Lot zijn vrouw checkt terug en wordt zo als een ronde stander van zalt gemaakt. Adel je woorden vielleicht zeggen, dat is vreemd. Bloos wil ze haar terug gecheckt. Dat is zeer mogelijk dat ze niet wil Sodom verloten. Tjarpelig wil ze op den Stich die van Sodom weging. Maar en er hoort wil ze nog en Sodom. Ze hadden verlangen voor die dingen die ze nu verloten moest. Ze kon dat niet begrijpen dat God die stad werkelijk vernichten wordt. Nu wil ik met die van de tijd reden van Jezus Christus wordt voor alle Christen terugkomen. We worden ogenblikkelijk wijzender van hier op deze aarde en worden de Heer Jezus en de lucht treffen. En dan wordt hij ons naar hemel nemen. Zogar zonen die zwak en er christelijk het leven zijn. Zonen wordt hij niet op deze aarde laten, oh nee. Wanneer de Heer Jezus aangenomen hast als de Heiland, dan kanst du ook de verzekering hebben dat du ook worst uit deze wereld uitgenomen worden en de entrekking. Dit is nog een wunderschönes Beispiel,
dat Jezus Christus zijn kerk niet wat deeg die triep zal gaan laten. Die triep zal als een tijd die op deze eerd komen wordt, wanneer de antichrist wordt die mensen beschommelen die niet waarde geboren zijn. Ober God wordt aan rechte. Nu wil ik nog één vers bekijken. Tweede kapitel de 9e vers. De Heer weet hoe hij de rechte uitverzekering eruit raden kan, over de godloze verdacht je recht houden, tom strofe. Hier zegt Petrus dat de Heer weet hoe hij de rechte uitverzekering eruit raden kan, uitverzekering oder een proef. Door als een die wat zei, ik leef Jezus Christus in het kerk, wat echt de triep zal tijd gaan? Ik wou over zei, God weet hoe hij zijn ene tjinge wat raden. Du weet niet hoe, ober God weet hoe. God weet ook hoe hij wordt aangereicht aan zijn zaten, wat in je rechtsdag komen wordt, wanneer de godloze worden gestroofd worden. God weet de onderscheid tussen de gerechte en de godloze. Ik weet dat niet. De wet en dat ankruid was ze vandaag toop. God zegt dat wij zullen zo'n tag laten, bed toop was ze laten, om eng wat God dat u teneen brengen. Ik ga niet zeggen grote zorg over dat ankruid. Ik wens dat we niet zoveel ankruid, dat jo. En zijn tijd wordt God dat uit de neen nemen, wanneer hij zijn tjinge wordt naar huis nemen. God zijn woord wordt nu verspreid, en daar zijn veel, die dem Heer Jezus nog volgen en aan gehoorzaam zijn. Daar zijn andere, die dem Heer Jezus nog niet aangenomen hebben. En wanneer du een van den bent, dan wil ik die nu krijgt, aanparren, dat du dat nu deest. Du weet niet hoeveel tijd du nog hast. Nu mag je dat nächste Mal Gottes zeggen, mijn vriend.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier wie de korte ondacht vom Radio de Wachwiesertum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze ondacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mam te Mam. Dit is een programma waar mamas zich onder een ander moet spreken.
2: Welkom mamas en al die toehartje. Dankzij voor hier aanschouw naar dit Mam te Mam programma. Ik zie Maria Friesen. Ik hoop je han alle een gouden ontvang gehad. En dat de kinderen han gouden ontvang gehad tot de schooltijd. Hoopelijk han je jene tijdploen kunt aanstellen door. En als het nu een beetje leichter van een maat tijdje afstoen en al die middagsrijd merken en vielleicht kinderen vieren en al dat onder het worden moest door met bekampt.

de vandaagse geschiedenis van vriend vriend worden. Het was april 1942. De Tweede Wereldoorlog was vol om gaan. Jack was een van de Amerikanen en hij was ook een armoe in Duindor. Nu had hij hier zo weer overvallen worden van de Japaner. De hadden bij een zoja veel schip kapot gemaakt. De hadden zo veel slijmte ongerecht. Nee, ze de Amerikanen, dit lot we op ons niet zetten. Dit wou we den Krieg tolen. Wer van jun jongens is mutig? Wer van jun truut zich en wordt den de Krieg tolen? Jack heeft voets de hand. Dit wil hij. Jo, wann hij van zijn land wat tunen kon, dan wil hij dat tunen. Dan zei de commandeer, Sir Jack, dat vliegtuig staat rood. Du kost dat nemen, dat is ook al beloeden. Dat is gans vol bomben. Schmied erop. Ewa Japan en ewa doi aarte van China wun de Japaner al ingenomen hebben. Jack wist dat. Dit was een schwere opgave wat hij dat nam. Aber hij freed zich op dit te doen. Als hij boven Japan vloog, schmoot hij immer weer bomben erover. En zei, wat voor grote dat onrechte doet. Wat voor vier dat gaf. En wat er alles vervleegd doet. Hij had nog kort, waar hij zal welke afschmieten. En dat doet hij ook. Hij was nu al 13 stunden in de lucht. Hij zachtte ook dat hij niet meer veel benzine had, maar hij vloog nog weer. Dan op eenmaal knalde het. Zijn vliegtuig weer ongeschoten worden. Oh, hij wist dat. Hij wordt voet erop vliegen. Schwin nam hij zich in vol charm en liet zich erop vallen. Hij hoopte bloos dat hij nu niet kwam naar de vriend. Dat hij daar kwam en onge aard van China erop, want de Japaner nog niet ingenomen hadden. Wees de Chinezen weer ganz vriendelijk te eind. Met den weer zo typ. Jene Japaner. Ze hoopte hij zo dat hij daarop kwam. Wie weet niet wat hij alles dacht als hij door zo vloog. Als hij gedacht had aan den Buurhof op wen hij opgewassen weer. Eder als hij dacht aan zijn eltern. Eder wat am alles dat hem kop jent. Aber ooit weet wie hij dacht. Wat is met mij, waar ik nu ohne niet meer levendig aankom? Waar kom het aan, wanneer ik dood zie, waar ik ohne aankom? Is er mij wat passiert? Hij wist dat. Dat immer, wanneer zijn mama had verzocht wat te vertellen uit de Bibel, dan zei hij, Mama, hier dan met op. Dit is wat voor alle mensen. Dit wil uit alles gewoon niet horen. En zo moet hij zijn mama immer stellen.

0: Dat wichtigste en schönste Buch auf dieser Erde ist die Bibel, das Wort Gottes. Dort hat wir uns von der Tinja gesungen. Aber von diesem goldenen Buch will Jack nur Stiere aus der Mutter am Dorit vertalen wohl. In ehrliche Sicht, nü der Bove im Flugzeug, in dann aufgeschotet zu worden. Wie kann eine Bibel am Dorbi überhaupt nützlich sein? Na, ob Jack nicht reicht hat, nicht ob der Mutter zu horchen, was sie so über das Wut Gottes zu sagen hat. In, ach, das interessiert am ja nicht, was da Benne stund. In Büter dem Nü, ha, da hat er ja ganz andere Sorge. Staut an das wichtigste Buch ob der Ete denke. Horch wir mal wieder, Nana, wird am Ergone wort.
1: Nee, dat interesseerde hem niet, wat in de Bibel geschreven stond.
2: Oh, dit is wel. Hoi weer zo je hoort op je eerd opgekomen. Am doe de zied ook schrijdelijk wooi. Hoi speer dat, de rijbe worden toch wel gebroken zijn. Oh, hoi verzocht zich eerst maar om te zitten, als nog niet eens wat voor een vriend waren, of waar hij überhaupt nu weer. Dat weer al schijmer je in ovend. Wo soll hij nu gaan? En kalt wie am. Richtig kalt. Hij nam zijn volscharm, schneidde met zijn knipsmesser 2 en wekelde zich aan dat een, tot am niet zo schrecklich froh. Zo'n aprilovens zijn toch zo ja kalt. Hij jeent verleinst hem was en zit. Wo soll het hier van dat nacht blijven? Hij zag bij het nächste dorp weer nog een ganz schön eins te gaan. Aber hier hier vroeg hij ook dood wanneer hij hier aanleed. Als hij in dat dorp te omkomen zag hij een kleine huisje, daar werkelijk bijna. Dat was een kleine potse huisje. En als hij de spieren kwam, dan hield hij de mens daar bijna breilen en dat reddukken zijn oorzaten. Dit moest toch wel dienst zijn voor de boeder opvandoorde. Nee, daar wil hij niet gaan gaan. Dat wist hij. Dort wil van wat zijn mama Emma verteld had, wat nust verernt weer.

Hoe je het weder, dan zag hij een puzzel doodte. Hoe je bij den bij een voice op zich en zei, eet je Amerikona? Wat zei je, vriend of vriend? Zei je Japaner of Chinezen? Chinezen, Chinezen, zei de zoi. Oh, dan weer hij leidlich. Aber hij wist niet dat het hier loge hadden en dat einer van den beid voets verschwung en een paar minuten kon met een schuif andere soldaten terugkom en aan vast nam. De brachte hem aan diesem oven ook nog een gefängnis nennen. Bunke aan de ogen toe, bunke aan de hein in de voet, schloeg aan en weer het aan zo erschlecht. Dan kwam einer, wenn een kleine beetje Engels kon, en zei, du wirst ons nu eerst maar alles vertellen. Als wirst du het hier zo erschlecht hebben. Wenn du ons alles wirst vertellen, wo je Amerikaner jene Bomben verstopt hebben, wo jene Verbrüte sind, wo je de Flinte bühe, wenn du uns dit alles wirst zeigen, wirst du het nicht schlecht hebben. Aber hij had zich fast vernommen. Den war het nicht zeigen. Nee, de Japaner zei het nicht. Dort wist hij ganz neef. Dann heeft de Mondwind aan bevorgedeut en gruit het maas op en zei, soll ik die dit op den Kopf abschlunnen? Wenn nicht, dann red. Aber nee, hij had zich vernommen, hij red nicht en hij bleef wieder kreize muckstel. Hast du mich nicht verstanden? Na gut, sagte, wie wurde die von einem Mal am Leben lute? Wen sie zu in der Scheide sie? Wie sagte die nur an? Und wurde die noch ein paar Mal die Möglichkeit geben, dass du uns Antworten gibst? Wenn nicht, wirst du es so erschlecht haben. Heute kommt ein so eine kleine Stufe zu nennen, dat we maar 1,50 meter op 1,50 meter. Dat we kalt daar bijna in de vloer weer einfach uit eerd. Dat we diester en feest. Hier moest hij nu blijven. Hij weer wotten dich. Hij weer zo wotten dich op deze Japaner. En hij wist dat ook daar waren met mijn spuse. Wat hij niet wist, dat een wiedert Amerika ook in deze tijd zijn mama veranbeden deed. En niet leid dat de haar aan mijn stich lotte zal. Dat de emmer weer voor aanbidt.

Hallo Tjenja, hier reed Tante Erna. Ik weet dat, dat Jezus heeft de Tjenja lijf en dat hij wil gaan dat de Tjenja zullen naar hem komen. En daarmee wil ik je een korte aandacht vertellen waar je Tjenja alle dag een beetje meer van Jezus leren. Nu komt Nodra en haar zeggen naar wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze aandacht komen van dat boek Jede Dag met Jezus.

Een dichter steed. Op Israëlik in Matthäus kapitel 5, verses 14 tot 16 lezen. Je bent het licht voor deze wereld, en dat is aanmedig, een stad te versteken die op den Berg ligt. Kein Mensch steekt een lamp aan en bestelt die dan onder een armer. Die wordt ook op een lampenhulle gesteld, dat door voor allem im huis licht is. En ze loopt ook jun licht voor de mensen schijnen, dat zij jun goede woordje zijn en jun voeder in hemel door verloven. En dan wil ik ook nog in Efeza, kapitel 5, verses 8 tot 10, had je ook nog lezen. Eerst leef je ook im diestern, aber nu heeft God in junt licht op dagelote. Dan leeft nu ook als zijn tjenge die dat licht hebben. Dat licht brengt goudet, gerechtigheid en waarheid van dag. Proef dat te leren en te doen wat een haren je valt. Een diestere steed. Als Amy door en Tante Steiner eerst bezierstoot, zoot en hart wat de andere tjenge alle zo moedig en lastig de leider zongen, wens zij dat zij kan Emma bloos hier blijven. En dat door Emma deze tjenge bibelstund weer. Hier met de andere tjenge Taub en met Tante Steiner. Ze lijftolig en vriendelijk, dat jink er dat Emma zij erscheint. En hier had ze dat eerst het mol van Jezus gehoord. En hier had ze Jezus aangenomen als ihr heiland en haar. Als de stund is even weer, blijf Amy in bed 3 en helpt Tante Steiner alles terugstellen in de spazierstoel. Dank u schijn voor mij helpen, zei de tante. Jank het die nacht een paar aangekerkte tjorsche op te eten eier dunne huisjest? Blijfst we dine eldere dort in deunt zijn? Best u schwinde huis ruipen en vrouw? Ah, mam en papa wordt al kraak in deunt zijn, zei Amy. Mama wordt je nog bij de arbeid zijn en papa, hij wordt bloos op een ruwbank liggen sloepen. Nou ja dan, zei Tante Steiner. Wist u dan voor mij schwen im tjalle nangonen en mij een glas tjorsche brengen? Dat is door een bediester in de vrucht koma, aber du is een licht voets beziede deer. Amy jink welig en weer meestal 3, aber ze jink een klein bestje loom als zij treedheim. Nou wat is die geworden? Vroeg Tante Steiner. Hast u die gestaat? Dat licht jink niet aan in de vrucht koma. En ik dacht, ik kon de wegen goed genoeg zijn. Aber ik zag de lader niet in de tijd. Ik bomst door een beten aan. Aber ik heb de tjorsche gevangen, zei Amy. Oh, maar dat deed mij leid dat du die gestart hast. Mij wundert dat du de tjorsche gevangen hast. Dat is je door zit diester in de stoel. Einem fehlt neidig een licht in zijn diester steed, zei Tante Steiner ganz ernstlich. Als zij zich eerst doodgezaad hadden en de scheine tjorsche geschmeckt hadden, vroeg de tante, wer is dat bejunt im huis met jene familie? Oh, antwoord Amy, kracht ze als Emma. Mama moet Emma lood schoven en papa. Nou, du weetst wat hij is. Hij zegt hij weet hij zal mal abhieren met zoveel drinken. Aber Emma ware deed hij drinken. Ik geloof hij geeft bloos nust erom. Ik probeer eenmaal arm van Jezus te vertalen, aber hij hoort niet naar mij. Ik heb al mees hoopning opgegeven met arm. Zij zaten door beiden steltje, ganz treurig en bedreigd. En dan zei de tante ganz lijftoelig. Ik weet dat is waar voor die. Aber weet's nog, wil de vrucht komen ze diester weer en du fährt licht? Ik blijf zo erst dort, bejunt im huis. Dort sperrt zich door zeer diester en du fehlt licht. Ik blijf du hast dort licht en dort is Jezus in dien hort. En wann du kost een goudet licht zijn voor diene eldere en aan Jezus zijn leid wiese, vielleicht worde zij met eenmaal ook wat anderd welle als zij nu hebben. En vielleicht worde zij durch dien goudet leven ook dat woord het licht zijn.
Doormat feit ze Amy om en zeed. Ik was zeer voor die beide, ook voor die oudere. En van die hulp veld, waar ik immer reid zijn om die helpen. Nu heb ik wat vrouwen voor die. Bist du de einzige Christ in dien heim? Oder dat einzige christelijke kind in dien dorp? Feitst du die allein in dien geloven? Dat is verke schwoer, van einer mat allein stonen. Aber dat is krijg in zijn dieste steden, waar dat licht van Jezus dat neidigste fehlt. En vlech is dien licht dat einzige licht, wat de nobasch oder diene familie jemals zijn worden. En wanneer je heine onder Christen ram die zand, dan merk zeker met Jezus zijn kracht, die licht klaar en dag schiene te laten. En de verse om uitwendig leren is in de Efeze kapitel 4 vers 8. Eerst leef je ook in diesten, aber nu heeft God in je licht opdagen laten, dan leeft nu ook als zijn kinder die dat licht hebben. Laat den Licht schienen für Jesus, als wat wir geleerd haben in dieser Geschichte.

Dankzij Tjenja en je Schultzane om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt niks een zware hartje willen naar de aandacht te van iedere dag met Jezus.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evazat.

The clock is tien. Je heren het plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

zal heren. En zo vrij wie ons dat die ook touw heren, en zo wens wie ook dat dat wat wie van jou brengen mochten, jünd kon ein Rehen zijn en eine Haupt tot de Seiligkeit. Doet haf ons toch de haar zien woord je geeft. En zo wens ik een gesegnete opnoem.

Nu wel we top nog eenmaal dat Vater Onzer lezen uit Matthäus kapitel 6, de vers 9 tot 13. Jezus zegt tot zijn jünger, daarom zal je zo beden. Ans Vader im Himmel, die naam zal heilig gehouden worden. Laat dien rijk komen in dienen welle op ierde rood zou je donen worden als im Himmel. Jef ons dat brood wat we van jou brokken. Verjef ons onze schuld, zoals wie die jere verjeven die zich aan ons verschuldigd hebben. En breng ons niet in verzekering, maar bewaar ons voor den Weisen. Dat rijk in de kracht en de heerlijkheid zijn eeuwig dienen.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, schijkt ons het geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijken. De nummer voor dit programma is 290. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt nu het programma nummer 290.

die ons nu tot ewige heil brengt, willst du best ons heil. Haar schenk ons opne ogen, deine lijf te herkennen. Dankeschön, Haar, dat du dich nur versproken hast, dat du de terrechte tijd schenken wirst. Ik bid daarom, en ik bid die, laat dit programma een zegen zijn voor allen, die nu horchen, wat din Heilige Geest ons offenbaren wil. Dat bid ik in Jesus' Namen. Amen.

zing je. Am loven en dankleider zing je. Haar, hear me, wanneer ik luid schrie. Hab medleid met me en geef me een antwoord. Als du zetst, komt, zegt me, zet mijn hart te die, die waar ik me zietje. Dan versteek din gezicht ook nicht für mij. Schek din in deiner nicht am oer trig. Du wirst je mijn helper, dan steekt mij nicht trig en verloot mij nicht, o Gott, mijn rader. Wann mijn vader en mijn mutter mij ook verloote, de haar wordt zich mij aannemen. Haar, wies mij den rechten weg en leid mij op een schlitje boom, wils mijn vriend Rommi zendt. Ik geef me niet nur mijn vriend eren welle. Wilst de beschuldige me met dingen die ik niemand gedaan heb en plone me te zwelen. Ik leef op het dag, dat ik dat gouden van haar nog hier in de levende erland zijn woe. Rechen met hem haren, sie stort en van harte mutig, en rechen met hem haren. Lieve Tohira, dat weer David zijn ervaring. Zo dacht David, en hij heeft dat opgeschreven. Ik lood je aan, lees toch nog eenmaal voor je alleen deze psalm derg, en denk daarover na. Wou dem Herrn zijn rading in je leven en de vergangenheid weer? Wou dem Herrn zijn rading in ons is, en de loog en wanneer je nu zendt? En vertrouw dem Herrn dat hij je rading zenden wil, in zijn woord, wanneer je hem aanroepen. En am dat zaaien, en am vertrouwen. Dat weer mijn ervaring in de laatste dag, en ik moest me voor dem Herrn beëen. Ik moest me bij dem Herrn verkruipen, en ik kon me bij dem Herrn verkruipen, zoals de Überschrift dat zegt. En dan deed de Herr dat met mij, zoals een vader of een mutter dat met ihrem kleinen Kind deed. Wanneer dat Kind op een arm genomen wordt, en dat Kind zich van dat onbekende en vreemde wegdreht, en op een arm van de mutter of dem vader vasthält en nicht zijn kan, wat door hen passiert, dan feilt dat Kind zich sicher. Lieve Tohira, de Leiderdichter heeft dat zo fijn beschreven, en het lodgend aan. Horcht nur dat komende Leid en singt met. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Weil du voll Liebe dich zu mir gewandt, vertraue ich still. Du machst mich stark. Du gibst mir frohen Mut. Ich preise dich. Dein Wille, Herr, ist gut. Wir hören nur das Lied.

Goeie Marius. Beste die ook nog mal verdienste met wat vandaag van deel was. Dat jaft je nog mal deel, dan speert zich een donderdag nu een vrijdag. En manchmal dan wacht einer Samarius op en grabbelt hal, ik wil je vielleicht al zahle lang, ernst wo op Obet zijn, er ernst wo dit doen, en dan wordt einer aan, dat is hier heb's zondag. Zo, op een maandag passiert einem dat daar weich gweich, nie? Mij weins, ik kan mij niet bezanen dat mij dat jeroze mal geworden is. Weins, zoveel haf einer zich dan aan de zondag toch al gedanken gemerkt, dat dat maar geworden am maandag is, dat verjaart einer nicht mal im Schloop. Zo, so, wie han van deel op maandag? En van deel is de 28. september. En van deel hebben we hier een zeer sommerlijke dag ongeheft. Saßendartig groot, dus hoogstemperatuur. En 23 als leegstemperatuur. De hier staat programma Tim Kaffee en Mate. En die reed hier Christa voor. En nu wel, want hier moel. In Leute anhören.